0: Ja, van die mens.
1: Waarom die nog?
2: Werk.
1: Nou, wat is het?
0: Liever naar mij.
1: Ja, maar ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben er niet. Ik ben